0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Sjoen, veel kousingen. Jouw makker die ilamangen jouw lauka wel vol.
1: Haha. Maar we weten, amu sjo hoezo. Waar? On de Enterprise Motor Group man kwa? Wa hoezo jij het kaya wang ni? Lee om yang faka mooie dao fenga dwing. Ayo akkuri afiafi wa show lauka mailunga lawan. Wa umma kwenga kawan. Piki apu SUV van. Sos kwenga kawale ha.
0: Ofeet vol kawan.
1: Ole lima ongo fiku Great South Road man kwa. Pevilele over se lau dima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kwa. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau tawani.
3: O esa uni malanga isa moa, mana tua lola moana rentals, o loo mawai sao se itua ai ngā tāwale e talafia ngai mau mana onga, o loo whanga salola na whabitoa e lusu pa senepa u maulalo ele tongi o sao se tāwale,